0: Hallo, wij zijn Sky Architect en
1: je luistert naar Progcore
0: Radio. Het enige echte prog, rock
2: This
0: en indie
2: is Progcore Radio. The only true prog, rock and indie station in Montreal.

En mooi dat dit keer een prachtig mooi staand einde aan deze plaat was. En of course een brilliant applaus voor deze band, de La Pazit Project Symphonic Project. And they had a standing end on the track, the Turn of a Friendly Card, which was not on the original album. There was a fade out then. Next is music from Fleece, and they are going to perform a track by Renaissance, which is called Opening Out in 2020.

Business is good. To me, so when you blues, your business is. En dat was voor Cat Blue en de True Believers. Er is een prachtige nieuwe, schitterende LP uitgekomen. Nou, een EP is het. Clock Strikes Blue. En dat is van Cat Blues. Daar zijn we mee geopend. Een nieuwe die ook een album uitgeperst gaat worden is de Avi Gross Band. Love Raining Down. En dat is dan toch wel even een single waar je aandacht aan moet geven.

Dirk en ik kregen, we keken nogal op toen we de volgende plaat binnengekregen van John DeRosa. John DeRosa. En dan is de titel Stand for the Flag. En dan moeten we natuurlijk even nadenken, moeten het liedje even horen. We pakken de tekst erbij. En we denken, is dat wel wat voor Red Velvet? Ja, dit is wat voor Red Velvet. Maar het klinkt heel bijzonder.

Je zou het niet geloven, maar gisteren op de valreep, juist voordat we de muziek uitzochten voor dit programma, kregen wij een prachtige nieuwe binnen van Sharon Whitcroft. Niet Witch, maar With. En dat is de volgende, On the Eighth Day. En kijk, als predikant vind ik dat natuurlijk erg leuk, want het gaat over de schepping. En op wat gebeurde dan op de achtste dag? Nou, dat gaat zij uitleggen, moet je horen.

We richten onze blik natuurlijk niet op overzeese gebiedsdelen, maar ook op Europa. En wat we daar krijgen, dat is hartstikke leuk. Uit Noorwegen bijvoorbeeld, van Nielsen's Southern Harmony. En dat speelt zij samen met Birgitte en de Dusty Trills. En de titel van de song is Are We in Trouble Now?

me heel goed voorstellen dat zo'n plugging agency in Norway toch denkt van nou, we moeten toch maar eens Europa inschuiven. En dat doen ze dan vanuit het noorden, waps, Europa in. En niet alleen Nielsen's Southern Harmony, we krijgen geregeld muziek van, maar dit is de Tofte-familie. We hebben natuurlijk even opgezocht, Tofte-familie, The Road That Carries Me. Het zijn een vader, het zijn een moeder en een dochter. En ze zijn aardig bekend in Noorwegen, nu ook in Europa.

Mooi, de tof der familie. Ze hebben het heel goed gedaan, vind ik hoor. Het is iets anders dan de Nashville's Sessions. Goed, ik heb een verbeterde versie. Black and Blues Revisited is het van Sanjay. En Sanjay gaat voor ons dansen, spelen en zingen. The Easy Blues, Black and Blues Revisited.

0: Who's in the sand?
1: Ja, kijk, dit was muziek van de Bad Rock Blues Band uit Oberösterreich. En dat is niet de Bad Rock met een I, maar met de E. Hè? Dus Bad Rock. Slechte rots, dat soort dingen. Ze maken muziek en ze doen dat uitstekend. Maar ze maken ook rock. Een nieuwe plaat heeft ze uitgezet en afgezet. Zo. En die heeft als titel meegekregen, moeten we toch even zeggen, Shadows. Het is van 2026. En dit is hun rockversie. Dat spelen ze ook natuurlijk gewoon.

Volop aandacht natuurlijk voor nieuwe blues albums. Die zijn er. The Boneyard Dog. The Boneyard Dog. En die hebben een Blues Bound Train hebben ze. Dat is dan een nieuwe album. Hè? En we gaan de titelsong laten horen. En daarna nog eentje. Maar we even kijken hoe het met de verband met de tijd zit. Maar dit is dan The Blues Bound Train.

foutje gemaakt, een foutje bedankt. Ja, we hebben er allebei zo. We kijken maar, deze muziek kennen we. Is niet van 2026. En we lazen allebei verkeerd, Dirk, zowel als ik. Het is 2016, Boneyard Dog. En ja, dat is dan de Blues Bound Train. Nou, dan denk ik dat we het goed kunnen maken. 2016, dus het is niet nieuw. Hij is 10 jaar oud. En hoe komt hij dan in plaats, komt hij tussen de nieuwe albums terecht? Ik weet het ook niet. Dirk ook niet. Oké, nou, dan gaan we. Maar ja, je weet, ik heb gezegd van, we gaan nog eentje draaien en dat doen we. En dat is dan de titelsong van hun naam, oftewel The Boneyard Dog.

Kedan, Boneyard Dog en de Bluesbound Train van 2016. Hoe die hier is terecht te komen en niet in het tweede uur bij de wat oudere, maar ik weet het niet. Goed, nou in elk geval, het is rechtgezet en we hebben nog tijd voor een nieuwe van Otis Walker. Die heeft een plaat gemaakt en die heet Forward. Dus dat is een hele goeie, zo'n revolutionaire plaat en zo. En voorwaarts, dat soort dingen. Forward, Otis Walker.

0: Otis Walker lijkt mij zo'n storytelling countryman toe. Maar hij maakt een prachtige blues, hè. En dat is wat we hebben, wat we ook horen. Dus country blues horen we bij Could You Do This For Me? En dat is dan de volgende track. Ik neem vast afscheid van je. Ik zie je natuurlijk weer terug in de tweede uur van Rough Velvet. Straks na de time check en de station call. Dit is Could You Do This For Me? Van Otis Walker.
1: I was born in Memphis, moved out to the country, met your mama and had you, and as they say, the rest is history.

0: Gerard Loosen.
1: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaasen.
2: En van harte welkom bij het tweede uur. Programma voor zonderlingen, tegenliggers, andersdenkenden, warhoofden. Ja, natuurlijk. En ook muzikanten en merkwaardigen. Kortom, dit is Rough Velvet. We beginnen met Downhill Lady Racer van Elvin Lee uit 1978.

Alvin Lee was dat. En zo gaan we terug in de tijd natuurlijk, toen blues nog blues was. Nou ja, dat is het ook nu natuurlijk. Prachtig, Alvin Lee, jawel, Let It Rock heet de cd. En we komen er niet onderuit, we gaan natuurlijk ook de titelsong draaien, dat is deze.

In 2016, vrienden, kwam Daryl Hands uit met een plaat die heette The Wild Blue Irish. En de intro was dit.

Ja. Daryl Hands and the Wild Blue Irish. We gaan nog één track daarvan draaien. En dit is With the Tide. Dat is een heel mooi nummer. En je moet er even schrap voor gaan zitten. Ga je gang.

En er zijn hele belangrijke dingen in het leven waar we even over moeten hebben. In 2026 zijn aan de Helse Heuvels de Wartzaal in Winxelen. Dat weet je zelf al. Vrijdag 11 september en zaterdag 12 november. Sorty Blues. En onder meer treden erop. Het is een leuke, interessante line-up daar. Maar onder meer treden daarop de Boogie Beasts. En van deze Boogie Beasts hebben we toch Like a Snake. En dat is een opname van hun Live in Depot in 2025. Die laten we even horen hoe het publiek reageert. Zo kun je ook reageren.

0: Dank u wel.
1: Behalve dat Sortie Blues Festival in België, en dat is in september, hebben we in augustus ook nog iets te vieren. En dat is in Giethoorn. Nou, Giethoorn is een waterdorp natuurlijk, dus het is ook een drijf-in. Een drijf-in, ja. En daar treden ook onder meer, daar treden gezellige en goede artiesten op. Waaronder Julian Zes. En van hem draaien we even Did You Ever Wonder. En dan moet je even horen. Nee, luister zelf maar, dit is zo prachtig.

Julian Sass was dat, vrienden. En dan treden op Kai Strauss en de Hoochies, Verhoef en Van Roon ook, die twee mannen. Oh, zo prachtig. Maar ook La Rata. En van hen heb ik het volgende.

Ja, nou, om de verwarring van de warhoofden nog groter te maken. De warhoofden zitten hier in de studio, hoor, in een andere kant van het raam. Maar ik wil u even vertellen hoe duidelijk ook deze situatie hier is. Wij zitten hier en willen toch nog even terugkomen op het Sortie Blues Festival. Dat is op 11 en op 12 september, hè, in België, in winkels. Nou, daar treden de Boogie Beasts op, maar ook Rattlesnake Milk. En van Rattlesnake Milk heb ik een prachtige, en dat is Eloise. En die moet je ook beslist eens een keer gehoord hebben.

Dan komt in België ook een hele bijzondere band. Dat zijn Kitty, Daisy en Lewis. Ik heb van hen een opname, die staan in de Mühle Hunziken. Die is ook van 2025. Die is heel mooi om te horen welke mooie muziek als ze maken. En hoe het publiek met ze omgaat. Het is Duits. Dat moet je even horen. Dit is Lutje. Ja, je pacht.

0: Tot zover. Goed, genoeg nu. Het is tijd voor, vrienden. Het is tijd voor...
1: Muziek. Uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3.

0: Kijk eens, en dat waren onze drie zwijmelaars achter elkaar. Eerst de eerste zwijmelaar die je zojuist hoorde, of de derde is dat natuurlijk, was dat The White Room van Cream. En daarvoor hoor je de Grand Funk Railroad met Some Kind of Wonderful. En we zijn geopend met Jimi Hendrix en Purple Haze. En dat completeerde dan onze zwijmel drie.
1: Dit is Rough Velvet.
2: Because there's more to music than hits alone.
3: Ici, Gerard Klaassen.
4: Oh.

Jawel, dit was Mad Love van Feels Good van Don Tyler Watson. Heb je wel eens een dentist gehoord waarbij alles klopt? Hè? De muziek, de stem, de dictie, de voordracht, de bewegingen zelfs. Want dat zou je kunnen zien als je naar zo'n concert gaat. Don Tyler Watson, de moeite waard om zo'n concert te bezoeken als je dat kunt krijgen. Dit is Mesochistic.

kiss the heart. Ga afscheid van je nemen. Ik doe dat namens Dirk Longstra natuurlijk. Ik zeg natuurlijk mooi, ook namens hem. Hè. Maar we gaan eruit met Colin James. And You Were Never Mine. Dit is zulke goede muziek. En het is iets om, het is iets om even te koesteren. Even achterover te leunen. Oortjes in, koptelefoon op. Of misschien de boksen heel hard zitten. Ja, als je alleen bent of zo, dan zou dat best kunnen. Colin James. En ik zeg tot de volgende Rough Velvet. Mooi.